Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken.

Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken.

Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken.

Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren

Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum. Kost je 10 minuten extra daar. En het verkeer richting Antwerpen kan niet rijden over de A4 vanuit Rotterdam. De weg is dicht tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen en de weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven. Omrijden kan ook richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren.

Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum sta je ook bijna een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En ben je onderweg naar België, naar Antwerpen, dan kun je niet over de A4 vanuit Rotterdam, want de weg is dicht tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens. Komt door een ernstig ongeluk, ze zijn aan het opruimen daar. Je kunt omrijden richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Passion of the

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer: er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2, daar heb je wel bijna een half uur tijdverlies van Den Bosch naar Utrecht na een ongeluk bij Zaltbommel. Daarbij waren 2 auto's betrokken en de linkerrijstrook is dicht. Staat file vanaf knooppunt Hintham. Op de A27 is het ook druk van Breda naar het noorden voor de brug bij Gorkum. Daar heb je ook zo'n 25 minuten tijdverlies. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Breda-West en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: The pressure.
1: App of bel naar 013 79 41 00. Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldijk.

Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 is een uitschieter van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je een half uur vertraging. Het heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Verder sta je bijna 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. De vertraging is een kwartier. En op de A58 sta je ook bijna een kwartier in de file. Het is van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beverlanden. It's summertime, summertime, summertime.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Op een aantal wegen heb je wat meer oponthoud, zoals de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Vertraging is daar 20 minuten. Van Maastricht naar Eindhoven, ook op de A2, heb je 10 minuten vertraging tussen Weert en knooppunt Leenderheide. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Breda en Dordrecht. En je hebt een kwartiertijdverlies op de A27. Van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldijk.

Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel files korter worden, staat het nu op een aantal wegen vast door ongelukken. Op de A58 heb je een half uur tijdverlies van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebrord en Etten-Leur. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A2 staat een pechgeval van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Dat kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En het is ook nog druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in het zuiden van het land nog maar een paar files. Je hebt 5 minuten vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. En van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook nog 5 minuten oponthoud voor de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terechtkwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terechtkwam. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer.

Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt ontstond een explosie. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De tweederde meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht door technische problemen. De vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: De Beverlanden ook op de eerste dag van de week. Dus kan ik weer zeggen, hoi Ad.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Ja.
3: Oh, voor mij nog morgen, want ik ben nog niet zo heel erg lang op.
2: Oké. Nee, precies. Nou, dat is vandaar dan. Sorry, mijn goeiemorgen.
3: Ja.
2: Oké. Olivia Dien, dat was de aftrap van deze week Hesselschudding. En elke maandag, woensdag en vrijdag, u kent ons. Daarmee zaten we dus in het jaar 2025 met dit Man I Need. Olivia Lauren Dien heet zij eigenlijk. En het Lauren, dat schrijf je heel mooi. Dat schrijf je L-A-U-R-Y-N.
3: Oh, dat is weer eens wat anders. Ik had er één verwacht.
2: Nee. Dat is echt dus een hele mooie, een beetje een chique Lauren, zeg maar.
3: Ja.
2: Olivia Lauren Dien. Zij komt zelf uit het jaar 1999 en natuurlijk uit Engeland, hè. Good Time van Owl City en Carly Rae Jepsen vond ik terug. Ik dacht, die gaan we doen. En dat komt uit het jaar 2012. En dat is eigenlijk een soort van elektronica project, hè? Dit Owl City.
3: Mm-hmm.
2: Van de Canadese zanger Carly Rae Jepsen. En dan geniet met ons mee van Good Time.

0: Nou, dat lijkt me wel, met Carly Rae Jepsen erbij.
1: Ja.
0: Ja, en er zit een ontzettend leuke clip bij dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: Owl City en Carly, ja, die heb je wel eens gezien, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Je weet, ik ben ontzettend clip-minded.
0: Ja, nou ja, ik doe dat ook wel eens, hoor. Uit nieuwsgierigheid dan, hè? Maar dit is echt een hele leuke. Good Time, dat zaten we dus in het jaar 2012. En dat was toen de eerste single van Owl City's vierde album alweer. En dat album, dat heette The Midsummer Station. Nou, dat geeft ons wel een beetje zomergevoel alvast.
1: Nou, dat zou wel lekker zijn. Maar zo overdreven warm vind ik het toch niet.
0: Nee, maar jij zoekt het op een paar keer per jaar, hè?
1: Ik zoek het ook een paar keer per jaar. Over drie weken ben ik weg.
0: De mazzelaar. Hij wel. Wij niet, want wij gaan heel wat anders doen. We gaan Sowing the Seeds of Love doen. Dat is een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Dan zitten we in 1989 met Tears for Fears. En die band die is al opgericht in 1981. En eigenlijk was het in het begin zeg maar een soort van een new wave en new romantic groep. Maar later zijn ze een klein beetje bijgedraaid en dan krijg je iets heel moois. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears, zoals gezegd, 1989.

0: Zo heet dit nummer Rush Rush Paula Abdul uit 1991. Zij heet Paula Julio Abdul, omdat we toch met mooie namen bezig zijn.
1: Ja.
0: Ja, en zij komt uit het jaar 1962 en geboren in San Fernando.
1: Waar ligt dat?
0: In Amerika.
1: Ja, dat snap ik maar. Waar? Ja. Weet je ook niet.
0: Californië.
1: Oh, Californië.
0: Ja, dus eigenlijk, het valt een beetje onder de Los Angeles County.
1: Oh, oké. Daar dus. Ja. Het kwam me wel bekend voor, maar ik wist even niet wat lag.
0: Nee, ik zou er wel eens naartoe gaan trouwens, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, ik zit zo de foto's van Paula Abdul te kijken.
0: Oh.
1: Voor de leeftijd.
0: Nou toch?
1: Prima.
0: Ja, ze is van jouw leeftijd, hè?
1: Ja, ze is van mijn leeftijd. Goed jaar, 1962.
0: Nou, dat zijn we wel jouw horen. Ik ben het wel met je eens, hoor. Oh my. Van Paula Abdul gaan wij van 1991 naar 1968. En dan doen we met de Monkees en hun Daydream Believer. En dan zitten we weer in Amerika. Ja, de jaren 60 natuurlijk met die bekende televisieshow waar ik het wel eens over gehad heb, hè. Daarmee zijn ze eigenlijk heel erg bekend geworden, maar zeker ook met dit Daydream Believer 1968, The Monkees.

0: Daydream Believer, soms kan het mooi zijn, denk ik dan, hè?
1: Een beetje dagdromen, ja.
0: Ja, moet af en toe eens kunnen. Met de Monkees was dit in 1968. Voor hun begon het hier zo in Nederland al een 2 jaar eerder. Met The Last Train to Clarksville, 1966.
1: Oh ja, die is ook wel leuk.
0: Ja, ja. En natuurlijk ook I'm a Believer.
1: Ja.
0: Ook in 1966.
1: Ja. Ja, ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde, qua muziek.
0: Ja, dat stijl. Ja, maar wel, ja. Lekker, wel lekker.
1: Maar wel lekker, ja.
0: Ja, ik vond het nummer terug van Genesis, Invisible Touch uit 1986. En laat ik nou toevallig te weten gekomen zijn dat Phil Collins, die niet zo goed te pas geweest is de laatste jaren, toch van plan is om weer de draad erop te pakken. Hij wil de studio weer in, want hij zegt, ik heb nog muziek liggen waar ik wat mee wil gaan doen.
1: Oh, je dacht live optreden, dus dat
0: nee,
1: hij dat wel kan doen.
0: Nee. Hij wil wel weer muziek gaan maken en hij heeft het zelfs over nieuwe muziek, of tenminste de muziek die hij nog heeft, weer opnieuw gaan doen, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het geld is op.
0: Nou.
1: Nou, hij is behoorlijk uitgekleed door zijn exen.
0: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat is de eigen schuld, hè?
1: Ed Kreng heeft zelfs zijn eigen gouden platen verkocht.
0: Oh ja, dat was het zo. Hij heeft een paar exen, hè, geloof ik.
1: Ja, daarom.
0: Een stuk of 3, dacht ik. Ja, zoiets. Nou ja, goed, oké. Okay. In deze tijd was het allemaal nog niet aan de orde. Met Genesis gaan wij naar mijn derde album. Dat heette ook Invisible Touch. En ja, dan zitten we toch wel echt even weer in het echte Genesis gebeuren van 1986.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president die zelf niet wil opstappen. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Zo is dat helemaal. En we waren zelfs even in een Junior's Farm. En dat was allemaal dankzij Wings 1974. Natuurlijk geschreven door Paul McCartney. Nog in die tijd van Paul en Linda McCartney, hè?
3: Ja.
2: En dan die band Paul McCartney en Wings. Ik las een stukje van iemand die Paul McCartney en Wings live gezien heeft destijds. Dat heb ik niet gezien, want Paul McCartney zelf al, maar niet met de Wings erbij. Maar die was toch wel enthousiast.
3: Ja, ik begreep dat ze best mooie optredens
2: Ja, dat bedoel ik destijds. Maar. Ja, dat vond hij dus ook toen. Dit nummer werd trouwens nummer 3 in Amerika en nummer 16 in Engeland. En van links maken wij een sprongetje in de tijd weer, want we gaan naar 1989. En dat doen we dan met Malcolm McLaren. Malcolm Robert Andrew McLaren, hij kwam uit het jaar 1946, want sinds 2010 is hij niet meer onder ons. Ja, dan moet je maar een beetje beter je best doen om wat gezond te leven natuurlijk, hè?
3: Ja, dat is niet zo heel erg oud. Dat is ergens halverwege de 60.
2: Ja, maar hij maakte er ook wel een beetje een toestand van.
3: Ja.
2: Hij was dus producent en ook muzikant, maar hij zat ook in de Sex Pistols.
3: Ja, en als je weet wat dat voor band is, dan weet je al genoeg over zijn levensstijl.
2: Dat bedoel ik maar.
3: Had denk ik met seks te maken, maar wel met een hoop drank en drugs.
2: Ja, echt. Maar dan toch heeft hij heel wat moois gemaakt in 1989. En daar gaan wij nu naartoe. Something Jumping in Your Shirt.

0: Ja, dat zijn er van die platen. Ik schrijf dan zeg maar gewoon met ouderwetse pen en papier wel eens dingetjes op. En ik heb hierachter geschreven, toen ik dit programma samenstelde, helemaal draaien.
1: Ja, okay.
0: Dus niet doorheen kletsen bedoel
1: ik. Ja, nee, ik moet altijd lachen. Nou, over pen en papier begint.
0: Ja?
1: Ik heb de lijst altijd in mijn tablet staan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar soms is er wat anders dan bij jou. Want dan heb je net nog iets veranderd of zo. En dan kijk ik op dat papiertje van jou. Man, dat je daar wijs uit kan. Ja. Je hebt echt een, laten we het zo zeggen, een doktersgrondschrift.
0: Ik wou het net zeggen. Dus eigenlijk alleen voor mezelf.
1: Ja, maar zelf komt er ook niet altijd uit.
0: Nou, top mee. Ik schrijf het nu in blokletters. Dus
1: oké. Ja.
0: Oké. Maar dat was er dus. Eva Cassidy met haar Fields of Gold uit 1998. Eva Marie Cassidy, zij heeft maar kort geleefd van 1963 tot 1996. Uit Amerika kwam zij. En zij is vooral de dame van de covers. Hè. Zij heeft ook gedaan Songbird bijvoorbeeld. Mm-hmm. Time After Time heeft ze zelfs gedaan.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. En ook True Colors.
1: Oh, ja. Ook voor Zinloper. Ja,
0: de koningin van de covers, zeg maar. Ja. Van 1998 gaan we naar 2011 en dan komen we terecht bij Birdie met haar Skinny Love. Eigenlijk geschreven door de Amerikaanse muzikant Justin Vernon. En oorspronkelijk uitgebracht ook door zijn band. Die band heette Bon Iver in 2007. Maar toen dacht Birdie, dat kan ik ook. En dat heeft ze gedaan in 2011. Skinny Love, hier is zij, Birdie.

0: Birdie met haar Skinny Love. En deze Birdie heeft zo'n mooie naam, hè? Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaarde.
1: Van den Bogaarde? Ja, je zou bijna denken dat ze uit Nederland kwam.
0: Dat is niet helemaal het geval. Maar die naam dat Bogaarde, dat schrijf je trouwens met B-O-G en dan A-E-R-D-E.
1: Ja, nou vind ik toch wel Nederlands of Belgisch.
0: Ja. Nee, maar ze komt echt uit Engeland.
1: Ja.
0: En ze heeft trouwens de Open Mic UK 2008 gewonnen.
1: En dat
0: toen
1: is?
0: Was ze nog maar 12 jaar.
1: Wat was dat?
0: De Open Mic, dat is een live muziekcompetitie voor zangers, en ook wel vocalisten en soloartiesten, georganiseerd door een management, wat ik hier natuurlijk niet mag noemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat gebeurt allemaal in Engeland. En de deelnemers die doen wel mee aan, eerst aan regionale audities, om ze dan te kwalificeren voor live optredens tijdens de live muziekshow zelf.
1: Oh, een soort talentenshow.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En dat waarom je tegenwoordig tig van hem waar ik nooit naar kijk.
0: Nee, maar dat was dus toen voor haar start, haar ontdekking.
1: Oké. Okay.
0: Voor deze Birdie met haar Skinny Love. 2011 was dit. We kijken op de klok, Ad.
1: Ja, 2 uur.
0: Oei, bijna 2 uur dan, hè. Nou, dan gaan we nog wel wat moois doen. Dan gaan we nog even iedereen bedanken, want dan gaan we naar Thank You van deze Canadese zangeres Alanis Morissette. Dat kwam uit van haar... uit op haar album Supposed Former Infatuation Junkie uit 1998.
1: Oké.
0: Zo heet het echt. Wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding van de maandag. We zijn natuurlijk woensdag weer met een nieuwe Hesselschudding. Dat gaan we doen. Woensdag door met een nieuwe Hesselschudding en dan ook met de Beatleplaat van de week. Graag tot dan. Maak er nog een hele fijne dag van. Dag!

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Veghel en Kerkdriel staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang nu. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden. The Lord gave you legs for a reason. You ain't no exception to no rule. You wanna be my baby?

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De nasleep van een ongeluk zorgt nog voor een korte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er gebeurde een ongeluk bij Kerkdriel, maar zoals gezegd, alle rijstroken zijn daar weer vrij. Maar de vertraging is nog wel zo'n kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen.

Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. Het zijn vooral dagelijks met zo'n 5 minuten oponthoud. Twee vallen erop. De A2 op Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht gebeurde een ongeluk. Die is de rechterrijstrook dicht. Er staat zo'n 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hoijpolder zo'n 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet zo'n heel veel vertraging. Wat wel opvalt is om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een half uur. A50 Eindhoven richting Os voor Veghel Noord 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulverhout en Tilburg Centrum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

landen. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt.

Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits goed begonnen. Er staat inmiddels een 130 kilometer file in totaal. Op twee wegen heb je nog altijd meer vertraging dan 10 minuten. Dus dat betekent het zijn vooral veel dagelijkse files. Wat dus opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven voor echt een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een klein kwartier. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat bij Tilburg Centrum West nog altijd die vrachtwagen met pech. Er staat zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer.

Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter om de twee optredens van rapper Kanye West, oftewel Ye, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om Ye niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn Ye's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie.

Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden alweer korter in het zuiden van het land. De meeste vertragingen nog op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is een kwartier. A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met zo'n 15 kilometer file met 35 minuten vertraging. Verder valt nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Batendorp staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op dezelfde A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar is een spoedtransport aan de gang tussen Best en Moergestel. Hou rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits in het zuiden van het land. Zoals de A27, Utrecht richting Breda, bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. Vertraging een kwartier. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Numansdorp, 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de andere kant op, ook daar nog een klein kwartier vertraging. De brug heeft opengestaan. En de A58 Breda richting Tilburg bij knooppunt Sint-Annabosch, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens door.

gegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog

weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Het restant van de avondspits is ook in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Zo, ik heb ondertussen toch weer, het bleek een instelling niet goed te staan.
1: Ja, ja, ook weer opgelost.
0: Opgelost, hè, dingetjes en datjes. Prima, oké, alles doet het. Trouwens, ik hoor mezelf nu ook een beetje meer over de koptelefoon.
2: Ja?
0: Had ik er net ook minder.
2: Ja, nou, het was...
0: Ik denk dat het toch wel samenwerkt. Kijk, het is allemaal opgelost. Oké, ja, Henk, je had natuurlijk eigen nummers aangedaan.
2: Ja.
0: KMFDM, oftewel Kein Mehrheit für die Mitleid.
2: Ja, we blijven even in Duitsland.
0: Ik heb het even opgezocht.
2: Ja, je hebt het even opgezocht. Oh, dan weet je ondertussen ook wat ze doen. Want je kende het niet.
0: Hè? Nee, het is een industrial rock band.
2: Ja, ze doen eigenlijk een beetje wat Rammstein doet.
0: Ja.
2: Beter gezegd, eigenlijk doet Rammstein een beetje wat zij doen. Want deze band bestaat 10 jaar langer dan dat Rammstein bestaat.
0: Ja, ik zag 84.
2: Ja, en Rammstein is uit 94. Dus het is een beetje metal met heel veel elektronica erdoorheen.
0: Okay.
2: Ja, ik hou er wel van. En ik denk, ik wou je verrassen. Dus,
0: Ik weet zeker dat er echt absoluut luisteraars zijn. Natuurlijk de voorlopers een beetje van de industrial metal natuurlijk. Godflesh en allemaal dat soort bands. Ja, dan weet ik zeker dat er mensen zijn die denken van... die is nog nooit gedraaid. Dat is tof dat ze doen.
2: Ja, nou ja, en anders... Ja, sommige mensen misschien ook weer een nieuwe ontdekking.
0: Ja, absoluut. Maar alleen om het hele tijd dat ding uit te spreken. KMFDM.
2: Hou het maar gewoon op afkorting.
0: Ja, met het nummer Enemy.

0: Jawohl, geen meerheid voor die Mitleid.
1: Yes.
2: Ja, ik vind jawohl, moet ik dan zeggen.
0: Ik kan het beter dan uitspreken, dat ken je MF.
1: Ja, dan doe je het lekker zo. En wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond het best leuk eigenlijk. Ja, wat je zegt,
1: Ramstein
0: achter. Maar dit is nieuw, zei je.
1: Dit nummer is wel van dit jaar.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel tof.
1: Ja. Alleen, ja, je het kan af en toe wel goed horen dat het dat Ramstein, ja, of ze kenden de band al, of het is toeval, maar...
0: Ja, mag. Ja,
1: ach, maakt het uit.
0: Maakt het echt uit. Ja, maar ze zingen dan wel in het Engels, want dit was in het Engels. Maar
1: dit was in het Engels.
0: Okay. Dat is dan natuurlijk weer net wat
1: Ramstein. En af en toe hebben ze volgens mij een Duitsstalig nummer. Okay. Een beetje, eigenlijk precies wat dat betreft, ook tegenovergestel van Ramstein. Die hebben af en toe een Engels nummer, de meeste Duits.
0: Ach ja. Oké, weiter met die zaken. Jawohl, Limp Bizkit.
1: Ja.
0: Ja, dat komt uit de tijd dat ik zelf ook nog wel in mijn twintig liep, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat werd volop gedraaid in de kroegen waar ik dan ook altijd kwam. En de wat jongere gasten die vonden dit wel heel tof. Ik had altijd zoiets, dit vind ik wel tof en dat nummer vind ik wel leuk. Maar eigenlijk Limp Bizkit zelf was ik nou niet zo'n grote fan van.
1: Nee, maar ik heb eigenlijk even een vraagje aan je erover. Ja. Want ik heb wel eens begrepen dat onder de echte metalheads, om het zo te zeggen, en daar schaar ik je toch wel onder...
0: Mm-hmm.
1: Dat het werd altijd een beetje afgedaan als een nepband en fake en...
0: Ja.
1: Wat?
0: Volgens mij heeft het vooral te maken met die Fred Durst.
1: Ja, dat is wel een asshole eerste klas. Maar...
0: Ja, en eigenlijk, die was bezig met muziek, maar hij was tatoeëerder of zo, geloof ik. En eigenlijk werd hij nog een beetje buddies met de jongens van Korn of zo. En ja, hij wilde natuurlijk helemaal slagen erin.
1: Ja. Dus
0: alles moest kloppen, dit en dat. En ja, dan wordt het een beetje commercieel dingetje of zo. Ik weet het niet.
1: Mm-hmm.
0: Instappen op de juiste trein, noem het dat maar. Ja, en sommige bands wordt het gewoon niet gegund.
1: Ja.
0: En ja, ligt het aan de band of ligt het gewoon, in dit geval aan Fred Durst. Hetzelfde als met Nickelback, weet je. Die gasten wordt het eigenlijk ook niet gewoon gegund.
1: Nee, ja, die worden inderdaad ook uitgekotst.
0: Ja, daarom. Dus ja, er is er altijd één die dat heeft. Nou, in dit geval is Limp Bizkit. Maar ja, ik heb ze... Een paar jaar geleden nog een keer op Graspop gezien. Het was oké. Hij was weer een beetje... hij wilde een of andere mooie chick op het podium.
1: Oh,
0: dat lukte niet helemaal.
1: Oh. En toen ging hij zelf maar van het podium.
0: Ik weet niet. Het was toch wel duidelijk aan hem te merken dat hij niet zo heel blij... Het meisje dat hij was heel blij dat ze het podium was met Limp Bizkit. Haar droom kwam wel uit.
1: Ja.
0: Trouwens, die Wes Borland, die gitarist, die heeft weer een nieuwe gitaarlijn bij Jackson.
1: Kijk.
0: Binnenkort. Oké. Nou, dan gaan we toch maar even het nummer Break Stuff doen. Wat natuurlijk ook wel heel wat losmaakte toen met die Woodstock dingen daar.
1: Ja.
0: Ja, toen werd er echt Break Stuff gedaan.
1: Ja, dat werd vrij letterlijk.
0: Ja. Oké, Limp Bizkit, Break Stuff.

0: come and get it.
1: Yeah, come and get it, Cookie. Yeah. Ja, dit vond ik wel een leuk nummer, altijd break stuff. Er zat ook wel een leuke videoclip bij.
2: Die ken ik, ja.
1: Ja, volgens mij zat er van die cameo's in van nog een paar bekenden of zo. En er gebeurde ook van allerlei gekke dingen. Zo.
2: Kan wel, ja. Maar ik zal hem vast een keer gezien hebben, want ik keek vroeger ook heel veel TMF en MTV, dat soort dingen. Dus ja, zal er vast voorbij zijn gekomen.
1: Die kwam vroeger echt veel voorbij, dat klopt. Ja, dat was wel een dingetje. Oké, gaan we nu weer wat echte metal doen.
2: Ja, ja, wat hebben we er,
1: ja, Demonic Assault, The Savage Mania. Ja, god, je doet Savage Mania, dat zegt er wel wat. Even kijken hoor. Even kijken, van de plaat Demonic Assault van Savage Mania, daar gaan we het over hebben juist. Inderdaad, ze hebben daar volgens mij een nieuwe clip, of ze hebben een clip gemaakt voor het nummer Master of Hell, wat op zich is het nummer van de plaat uit 2025. Maar blijkbaar hadden ze iets, we gaan er ook nog een clip bij maken. Waarom ook niet? Ja. Ja, ik had zoiets, nou weet je wat, omdat ik de band nog niet kende en voor mij dan eigenlijk wat nieuw was, denk ik, ach, dan draaien we hem gewoon,
2: ja,
1: toch?
2: Gewoon inderdaad,
1: Master of Hell, Savage Mania.

0: Ja, Master of Hell van Savage Mania. Lekker even dikke trash, oude trash geluid. Oké, ja. Ik zie dat Wolfmother klaar staat met Joker en de Thief.
1: Een paar klassiekers kon ik toch niet laten.
0: Nee, zeker niet. Ik snap hem ook helemaal. Ik voel, toen ik dit ook voor het eerst hoorde, Alexis, oké, dit is tof.
1: Ja, nou, ik ken het band wel een beetje. 3 jaar geleden, geloof ik, op Vestrock, of 4 jaar geleden stonden ze.
0: Ja.
1: En toen had ik zoiets. Ik kende het band dus al een klein beetje. En ik zag ze daar op het podium. En ik werd eigenlijk gewoon een soort van omvergeblazen.
0: Ja.
1: Sindsdien gaat het toch regelmatig. Gaat het volume hoog als ze voorbij komen. Dus ik denk ja.
0: Ja, mooie gelegenheid om er eens in te gaan. De eerste plaat vond ik echt geweldig. De tweede trouwens ook. Met dat ei op de.
1: Cosmic Egg.
0: Ja, die ja. Maar deze is zo super basic.
1: Ja.
0: Hij heeft het ook zelf geloof ik ingedrumd. Die zanger-gitarist.
1: Zou kunnen, maar dit is inderdaad gewoon recht toe, recht aan, gewoon raggen.
0: Ja, en dat was voor mij in de tijd dat ik een beetje ook met drum ook bezig was en zo. Ik had zoiets van, oké, dit kan ik volgen.
1: Nou ja, op zich ook wel leuk.
0: Ja, en ik vond het geluid te gek. Ik moet zeggen, toen ik wel eens wat live dingen zag, hij trok het soms niet helemaal, die zanger. Hij heeft natuurlijk zijn hele hoge, scherpe stem. Ja, dat kan wel eens een beetje.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, dan had ik op Vestrock, toen dat was, wellicht had hij een goede dag of zo. Want dat klonk echt geweldig. Dus,
0: gaan we eens luisteren. Wolfmother, Joker and the Thief.

0: Ja, dat was natuurlijk geen cover, maar wat zo meteen dus gaat komen. Ja, dat is wel een cover. Ja, even duidelijk zijn. De band Frail. De band Frail is een doom band uit Cleveland, Ohio.
1: Ja.
0: ze hebben een inspiratie van bands zoals Sleep en Portishead en Björk en Kaius en Black Sabbath en noem maar op. En ja, toen zag ik in één keer dat ze dus dit nummer hadden gecoverd. En dat is Summertime Sadness van Lana Del Rey.
1: Ja.
0: En eigenlijk was deze dame een beetje aan het begin van het Harper Souls verhaal. Daar keken we altijd even koffie dat we gingen spelen. En dan keken we naar 192 TV. En dan kwam dat voorbij. Mm-hmm. En waar is dan? Wat een tof nummer.
1: 192 TV, ja. Zo oud is het toch?
0: Ja, en toch kwam het erop voorbij.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik weet ook niet waarom. Maar het kwam er wel op voorbij. Blijkbaar waren ze gecharmeerd van er.
1: Ja.
0: Nou ja. Ik vond het een te gek nummer en het past ook gewoon. We hebben het zelfs dat Lana Del Rey als een of ander wachtwoord door zijn vries gebruikt. Dus heel lang geleden, bestaat niet meer, dus vooruit. Frail dan, met Summertime Sadness.

0: Ja, ik krijg gewoon een beetje kippenvel.
1: Ja,
0: of
1: ja,
0: het komt door de airco.
1: Nee. Geef je de muziek de credits. Komt door de muziek.
0: Het is een prachtig nummer. Ja, goed uitgevoerd. Geweldig gedaan.
1: Ja.
0: Past helemaal. De vibe blijft hangen van het nummer.
1: Helemaal mee eens.
0: Ze geven er zelfs een kickje.
1: Ja, het is nog net iets duisterder.
0: Ja, lijkt absoluut, het wel. Ja, absoluut. Corrosion of Conformity, oftewel kak.
1: Ja, de zonder de kader. Ja, North Carolina. Band bestaat al heel lang, maar ja, het lijkt af en toe een beetje op een verkeerslichtje. Aan, uit.
0: Ja, en stijlen ook wisselen ook nog wel eens een beetje.
1: Ja, maar in principe begin jaren 80 oorspronkelijk.
0: Ja.
1: En dan gaan ze weer een tijdje uit elkaar, komen ze weer bij elkaar. En ze zijn weer bij elkaar en ze hebben nog niet zo lang geleden een nieuwe plaat uitgebracht.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En daarop staat deze.
0: Batman.
1: Ja, ik dacht, nou, die neem ik even mee.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Batman van The Corrosion of Conformity. Bruh. No right about Norwegian auto and massive and crew. Father weren't one, big up yourself. PK, big up yourself by your earth light. You don't know. More light, more strength, more strength, more strength. Real bad man.

0: Batman, Corrosion of Conformity. Jawel. Yes. Oké, nog een nieuwtje. De plaat Bridge to Resolution komt op 5 juni uit. En deze plaat is geschreven door Shane Embury van Napalm Death. Ja, en dan denk je Napalm Death, dus gaan we dan ook zoiets krijgen? Nee, totaal niet. Want als je dit gaat luisteren, dan hoor je iets heel anders. Het is geschreven en opgenomen tijdens de COVID-periode. Het was eigenlijk ja, toch wel een heel zware periode voor hem. Je kon niet optreden of wat dan ook. Tijd voor reflectie. En natuurlijk, ja, er gebeurde ook heel veel dingen. Dus ja, even kijken. Shane Asbury, gaan we die eens even draaien met Bridge of...
1: Bridge to Resolution.

0: Lewdest, drunkest band in christendom. En ze zijn ook al diverse landen waar ze niet meer in mogen vanwege hun gedrag en taalgebruik.
1: Okay, nou,
0: en let vooral op de tekst.
1: Dan gaan we daar eens naar luisteren. Oké, Curly Claire van de Mac Lads. Tot zometeen.
0: Tot zo.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuishoren in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land.

Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, je bent weer terug bij Rockblock Radio voor de tweede uur. Ja, heerlijk. We gaan weer even lekker door ondertussen. Blaast lekker zo'n airco achter in mijn nek. Heerlijk. Ja,
1: lekker, hè?
0: En als je dan even naar de wc gaat en je komt op die hele warme gang, dan denk je, oké.
1: Okay. Ik wil terug.
0: Nou, vorige week was het erger. Toen was het echt... eens even kijken. We gaan weer even door. We begonnen dit uur natuurlijk met... Angel Witch, jawel, Atlantis. Ik dacht niet weer Angel Witch. Nee, doe dit keer Atlantis. En de volgende keer weer eens een ander nummer. Dan heb ik gelijk ook weer een nieuw voor je klaarstaan van de band Mega Scavenger. Mega Scavenger komt uit Zweden. Ja, en dat zou je ook wel horen ook. Ze spelen death metal en ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet The Toxic Noxious Undeath. En daarvan komt Graveyard Dreams en Bone House. Even speaker gauw, Screams. En het grappige is, ze hebben dit ook met een feature. En dat is namelijk Cam Lee van Massacre. Ja, dat zeg je helemaal niks in.
1: Nee, dat zeg je niet.
0: Maar dat zegt de mensen wel. De band Massacre was ook echt al een grondlegger mede van de death metal.
1: Okay.
0: En Cam Lee was ook wel een herkenbare strot. Oké, gaan we luisteren naar Mega Scavenger met Graveyard Dreams en Bone House Screams.

0: Oké,
1: jij moest er even kwijt. Oké, van Zweden gaan we even naar ons eigen Zeeland.
0: Ja,
1: we
0: nou, eigenlijk naar Capelle.
2: Ja.
0: Ja, er gaat natuurlijk best wel discussie over AI in de muziek. Ja. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Kijk, zoals meneer Dick van der Heijden natuurlijk gaat gebruikt, snap ik dat helemaal. Maar ja, ik vind het ook weer erg te makkelijk. Ja. Dan denk ik, ja jongens.
0: Dat had ik dus ook, totdat ik inderdaad dus ook dit verhaal hoorde. We draaien hem best vaak al op Streekomroep de BV. Ja. Maar misschien het publiek wat jullie op maandagavond hebben, is er niet mee bekend.
1: Nee.
0: De beste man heeft het locked-in syndroom.
1: Ja.
0: Dat wat Stephen Hawking ook had.
1: Ja.
0: En een paar jaar geleden heeft hij een keer een boek geschreven. Het enige wat nog kan bewegen zijn zijn ogen.
1: Zijn ogen,
0: dus dat heet de titel van het boek Mijn ogen vertellen alles.
1: Ja.
0: Maar hij is ook een enorme muziekliefhebber. Hij heeft een enorme platencollectie. En hij kan dus eigenlijk geen muziek maken.
1: Nee.
0: Totdat hij dus AI ontdekte. En hij heeft met behulp van AI een heel album gemaakt.
1: Ja.
0: En dan denk ik van ja, dan heeft het wel meerwaarde.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ik neem hem mee. Stiekem is het ook nog gewoon een lekker liedje. En het mooie is, er zijn nu diverse muzikanten in het Zeeuwse die zeggen, dit vinden we tof. Dit gaan we proberen op het podium te krijgen.
1: Oké, dat is wel tof.
0: Dus dat de mensen zijn muziek dus dan in het echt gaan spelen.
1: Ja, Dick zat natuurlijk vroeger de band The GSI. Volgens mij heb ik ze één keer gezien. Maar dat is echt al heel lang geleden.
0: Ja, nou ja, hij lijkt ook al vanaf 1990 of zo.
1: Ja, volgens mij ervoor. Zijn oude drummer, die kende ik dan ook. Daar ben ik even... Ik even net niet over de naam komen.
0: Ja,
1: zo
0: maakt niet uit.
1: Maar ik weet wel dat die band er was. Mm-hmm. Ik heb ze volgens mij één keer gezien, dacht ik, op Vrijheid Festival of op Anyway. Maar dat weet ik helemaal niet meer zeker precies.
0: Ja, dat is heel goed, maar. Dus ja, dan denk ik van, dan zie ik wel een meerwaarde in. En ik vind het stiekem ook nog gewoon een lekker liedje.
1: Nou, dan gaan we eens naar luisteren. Ja, hij heeft een hele plaat gemaakt.
0: En let vooral eens op de tekst. Als je weet, met het verhaal wat we net vertelden hebben, waar hij aan leidt, dan gaat de tekst...
1: Ja, locked-in syndroom, dat klopt. Ja, zwaar. Ja, ik kan alleen met zijn ogen bewegen. En dan via een bepaald alfabet systeem.
0: Ja, ABC zit er niet naast. En dan knipt hij met zo OD. En dan denkt, wil je de zeggen? Want dat is dan het eerste. Ja, dat wil ik inderdaad zeggen. En zo gaat het.
1: Ja, ja,
0: en zo heeft die man dus twee boeken ondertussen geschreven.
1: Ja, knap hoor.
0: Ja,
1: ook voor degene die dat dan allemaal samen met hem moet doen. Ja, hoop geduld.
0: Ja, maar ik denk dat je hem op een gegeven moment misschien ook wel aanvoelt. Dat je een paar woorden in de zin weet van hij zal dit wel. En dat wordt dan ook gevraagd en dan gaat het natuurlijk. Maar dan nog.
1: Dat is zeker. Ja, dan gaan we eens even luisteren. Dick van der Heijden, stil hier. Ja, hij gaat volgens mij nog meer maken, dacht ik.
0: Hij heeft een heel album gemaakt.
1: Ja, maar...
0: Hij heeft nu de smaak te pakken. En hij heeft wat dat betreft ook wel een beetje de wind mee, om het zo te zeggen. Maar het zijn hem van harte gegund.
1: Ja, zeker.
0: De man heeft pech genoeg gehad in zijn leven.
1: Vind ik ook, ja. Dat hij dat dan wel mag gebruiken, ja. Nou, oké. Dick van der Heijden, Still Here, the rock version.

0: Still Here van Dick van der Heijden. Ja, ja, prima gewoon een nummer gemaakt natuurlijk met AI ja. natuurlijk zeker. Maar ja, als je daarmee je, ja, je ei kwijt kunt, om het zo maar te stellen, dan...
1: Ja, nee, dat is het dus gewoon voor
0: hij
1: hem.
0: Was natuurlijk muzikant, sowieso. Hij speelde ja. saxofoon. Maar
1: dat is op het laatste stuk wel even te horen. Gooit ja, het er nog even in.
0: Absoluut. Maar hij is ook recensist, hè, voor muziek en zo.
1: Ja,
0: voor
1: is hij, voor mij is hij daarmee gestopt.
0: Daar is hij wel mee gestopt, maar heeft hij heel lang gedaan. Ja. Dus ja, ja, dan is het natuurlijk mooi. Nou ja, als
1: hij zei er zelf over, het is voor mij het verschil tussen muziek kunnen maken of niks doen.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja, dan maak dan vooral lekker snel de keuze maken. Ja, zeker, absoluut. Dat snap ik helemaal. Ja, prima.
1: Ja.
0: Als je nog eens meer een beetje in de rock dingen wil, dan gaan we dat zeker nog meepakken. Dat gaan we absoluut.
1: En nog, ja, hoe Beverlanden wil je het hebben?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Zeker. Gaan we naar een andere band.
1: Ja.
0: Disturbed, met Down With The Sickness. Waarom die?
1: Ja, nou ja, je kunt aankomen met Sound Of Silence. Dat is natuurlijk ja. enorm goede cover.
0: Ja.
1: En ze hebben nog wel meer goede covers gemaakt. Maar deze was toevallig een poosje geleden in de week dat het voor, dus eigenlijk ja, vorige week. Toen ik aan het nadenken was van, joh, wat neem ik mee maandag?
0: Ja.
1: Had ik Disturbed op staan. En toen kwam deze voorbij. En ik had gelijk gezegd, ah, deze is wel heel erg vet. Dus eigenlijk gewoon, rete goed nummer. Meer reden heb je niet nodig.
0: Down With The Sickness, Disturbed.

0: Disturbed. You were down with the sickness. Yep. Okay. En de band Left to Die, oftewel Def, maar dan in een andere vorm. ja, het was eigenlijk een tribute band voor Def en van Chuck Schuldiner, die natuurlijk overleden was. En dan speelden ze eigenlijk vooral het materiaal van Scream, Bloody Gore en Leprosy. En waarom ook niet natuurlijk, want al dat andere materiaal was is veel te moeilijk om voor ze op te spelen.
1: Zo kan je.
0: Daar komt het er wel op neer. Ja, en natuurlijk zitten er wel een paar oude leden van Def in, zoals Rick Ross op gitaar en Terry Butler, de bassist. En die speelden natuurlijk allemaal op, Leprosy. Ja, dan hebben ze natuurlijk toch de eigen bandje ook een beetje aan verbonden. Dat heette Gruesome. Dat klonk eigenlijk al als Def. En dan heb je ook Left to Die nog eens een keer, wat dan eigenlijk een beetje een tribute is. Het loopt een beetje door elkaar. Ja. Dat is de kruisbestuiving hier tot Tokio.
1: Weten ze het zelf nog uit elkaar?
0: Ja, dat vraag ik me dan ook af. Want ja, Gruesome is gewoon precies het geluid van Def. Zelfs op de zang door Matt Harvey. Maar ja, ze hebben een single uitgebracht. Die heet Archangel. En die gaan we nu eens even voor jullie draaien. Left to Die met de Archangel.

0: Jawel, Left to Die met het nummer Archangel. Ja, en helemaal def. Maar daar maken ze ook geen geheim van.
1: Nee.
0: Nee, helemaal niet. Even kijken. Flotsam & Jetsam heeft ook een nieuwe single uitgebracht sowieso. Rats in the Temple. Dus er komt nog zeker meer aan. Er is ook een videoclip bij. Want ja, Knutsen doet nog steeds zijn best met zijn bandje. En ja, maar ik vind het wel een tof nummer. Dus ja, eens kijken of jullie dat ook vinden natuurlijk.
1: Ben benieuwd.
0: Rats in the Temple van Flotsam & Jetsam.

0: Rats in a Temple, Flotsam en Jetsam. Oké, dan hebben we nog een item piek klaarstaan. Dat is de soundtrack. Soundtracks that make you want to run. Soundtracks that make you want to run. Ja, en deze keer in de soundtrack heb ik Young Sherlock. Ja, dat was een serie die ik laatst eventjes op Prime Video heb gereden kijken. En ja, het draait eigenlijk om echt de Young Sherlock. Dat hij, hij komt eigenlijk uit de bak. Zijn vader is verdwenen, noem maar op. Zijn moeder zit in een gesticht. Zijn zusje is ooit ook verdwenen, dit en dat. En hij komt uiteindelijk via zijn broer Mycroft komt hij dan op Oxford University. En daar begint het gedonder. Dan leert hij ten eerste eigenlijk, wie hij daar leert kennen, is Moriarty. Dat is natuurlijk later natuurlijk zijn arch nemesis. Maar op dat moment zijn ze wel goede vrienden. Je merkt wel, Moriarty heeft wel een ander moraal dan.
1: Ja, dingen, maar, en waarschijnlijk een dubbele agenda.
0: Ja, uiteindelijk begint er wel iets zachtjes te groeien bij die Moriarty. Hij begint wel gefascineerd te raken door bepaalde dingen waar Sherlock Holmes dan eigenlijk niet zo blij mee is. Maar vooruit, het is een hele leuke serie. Het is er Guy Ritchie volgens mij ook, dacht ik, gefilmd. Dus het is allemaal wel wat snel en dingen. En af en toe moet je even wel opletten. Maar er zit ook leuke muziek onder, want in één keer kwam dit nummer. En die kennen we wel, hè?
1: Ja.
0: The Wizard, Black Sabbath. In de soundtrack, Young Sherlock.

0: Jawel, The Wizard van Black Sabbath. Ja,
1: lekker, hoor.
0: Volgens mij kwam ook de Cure kwam er ook in voor. En volgens mij nog een dingetje.
2: Oh, nou ja.
0: Dus ja, het is net als een beetje met, hoe heet het, Peaky Blinders. Een beetje moderne muziek, maar dan een oude stijl. En dan film, dit.
1: Ja. Nou, prima.
0: Leuk.
1: En altijd lekker.
0: Absoluut. Ja, Peter die stuurde ons nog wat toe vanuit Portugal. Want hij ligt er wel lekker op de zon een beetje te bakken. Maar ik heb nog een nieuwe gevonden om af te spelen. Ja, en welke hebben we dan? Dat is namelijk Greater Van Fleet. Ja, dat is natuurlijk een beetje voor sommige mensen wel vloek in de kerk. Maar ja, lijken deze jongens op Led Zeppelin? Nogal behoorlijk. Ik had wel begrepen dat de laatste wel een beetje iets van verandering van stijl was of zo. Maar via Justin Hawkins van The Darkness. Justin Hawkins writes again. In dat podcastje wat hij op de ding heeft. Daar had hij het nog over. Ja, moeilijk, lastig. Nou ja, niet iedereen is gecharmeerd voor Greater Van Fleet. Ja, ik vind het niet verkeerd, maar het is wel dat ik denk van, het ligt er wel iets te dik bovenop.
1: Ja, maar beter goed gejat dan slecht verzorgd.
0: Dat bedoel ik. Play Your Games, Greater Van Fleet.

0: Ja, hij krijst een beetje.
1: Ja.
0: Het is wel, dat weet ik nou niet zo van charmeert. Maar ja, vooruit. Het nummer zelf is wel heel, heel prettig.
1: Ja, ja zeker. Ja,
0: nee, absoluut. Oké. We hebben nog eens eentje van de lijst van Marijs. Want ik had er eigenlijk twee klaarstaan. Maar er stond er weer eens één niet op Tidal. The Accused stond helaas niet op Tidal. Jammer. Terwijl, gelukkig hebben we vorige week nog wat gedraaid van The Accused. Was het 2 weken geleden. Even spieken. 2 weken geleden. Op 18 mei. Dus ja, ik had er nog maar één over. Dat was Ludacris. En Ludacris is een Amerikaanse crossover trash band opgericht in Long Island, New York in 1984. Ze zijn een van de meest prominente groepen van de crossover beweging naast DRI, de Dirty Rotten Imbeciles. Over leuke bandnamen.
1: Ja.
0: Even kijken. Wat gaan we er even van draaien? We gaan draaien Most People Are Dicks. En I
1: zo.
0: Concur.
1: Yes, okay,
0: most people are dicks. Yep, absoluut. Yep. Heerlijk. Ludacris.

0: Night Demon, Flight of the Manticore. Aanstaande zaterdag is er nog Mashing for Meals in the Pit. En daar komen er, denk ik, als ik zo zie, 5 bandjes. Inherited, These Hands, Dismembered, Headlock en White Knuckle Grip. Ja, voor even de tijd moet je even kijken. Eventjes op de piek in Vlissingen. Yep. En dan, nou, ik zou zeggen, ga er naartoe. Want ja, alles gaat naar een goed doel. Entree geld en dergelijke. En ook de spelgage looks, zullen we maar zeggen.
1: Ja, me. Dus ook de bands ja. doen de bijdrage.
0: En natuurlijk is anders aan de zaterdag ook weer in... Zierikzee, anyway, dus wie weet zie ik jullie daar. Oké, gaan we nog even verder met de band Striper. Die hebben een nieuwe plaat een nieuwe single uitgebracht. Die heet I'm Alright, I'm Okay, So How About You?
1: Yeah.

0: vinden. Hoi, humor als je bladzakking zo mis van Space heet.
1: Daarom.
0: Dus ik dacht, nou ja, en het klonk ook gewoon lekker. Dus nee. Waarom niet?
1: Kan er nog gauw even in. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Yep.
1: Hey. Tot doei.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het daar niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land.

Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Jongens van Rockblok, bedankt voor de afgelopen twee uur Rockblok Radio. En het is 1 juni. En dat betekent dat de meteorologische zomer is begonnen. En mijn dochter, laten we dan beginnen met die zomerse plaat van Janis Joplin en de Big Brother en Holding Company uit 1968. Wij draaiden de versie trouwens die ze speelden op het Woodstock Festival een jaar later.
1: Het Hof van Steen. Iedere

0: Terwijl Janis Joplin in 69 tijdens Woodstock Summertime zat te spelen, stond er in de Nederlandse hitlijsten ook een andere versie van deze Summertime door de Nederlandse formatie Brainbox, met erin onder andere Jan Akkerman en Kes Loeks.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, we rocken lekker zomers verder met Amerikaanse punk rockband uit New York City, de Lunatics uit 1999, Badass Bitch.

0: De Rockladies van Addy voor deze maand juni. Zal ze 5 keer gaan horen, omdat we 5 maandagen hebben. En je hoort dus van het laatste album wat ze voorlopig hebben uitgebracht uit 1999, Luxury. Hoorde je Bad Ass Bitch. En ja, de formatie, ze schijnen sinds 2019 weer bij elkaar te wezen, maar nieuw materiaal hebben ze nog niet uitgebracht. Maar in ieder geval, we kunnen nog wel lekker genieten van het oude materiaal.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

John en Vangelis. John Anderson kennen we uit de formatie Yes. Vangelis die kwam destijds uit de formatie Aphrodite Child. Hadden al een keer eerder samengewerkt, want John Anderson had de song So Long Ago as Clear op het album Heaven and Hell van Vangelis al een keer ingezongen. Maar besloten in de jaren 80 als duo ook wat albums te maken. Het eerste album wat we te horen kregen, dat was Short Stories. En de eerste grote hit die ze meteen scoorde was I Hear You Now.

Een van de Addies Rockladies, ik denk een half jaar, jaartje geleden, was Tarja. En die kennen we nog uit de formatie Nightwish, maar die ging toen solo. Volgende week vrijdag 12 juni brengt ze haar nieuwe album Frisch Junior uit. En als een voorproefje kregen we deze single te horen, de Twee's Out Lies.

0: Amsterdam kende de Glow Boys Glow en ze hebben nu ook Krachtstroom. En dat zijn beide garage rock bands. Krachtstroom die brengt deze maand nog een nieuwe EP uit waarop deze nieuwe single Aanpraten staat.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Begin juni 1976 verscheen het zesde studioalbum van de Amerikaanse formatie REO Speedwagon. En dat heette gewoon REO. En op dat album stond één grote hit.

0: Begin juni 1976 verscheen het zesde studioalbum van de Amerikaanse rockformatie REO Speedwagon. En dat was afgekort het album REO. En daar kwam één grote hit vanaf en dat was Keep Pushing. Helaas bereikte dat hier in Nederland ook niet de hitlijsten.
1: Hier is het album van de week.
0: Daarvoor gaan we naar 1979. Toen verscheen het debuutalbum van Ricky Lee Jones.

0: februari 1979 verscheen het debuutalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Ricky Lee Jones. Het was titeloos. Op dat album staat ook de grote hit waarmee ze in Nederland doorbrak. Chuck E's in Love, maar die zou je aanstaande woensdag gaan horen.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

oktober 1995 verscheen het tweede Nederlandstalige album van Marco Borsato, Als Geen Ander, met die grote hits op Vrij Zijn, Ik Leef Niet Zonder Jou, Je Hoeft Niet Naar Huis Vandaag en Margarita. Wij draaien het sluitstuk van de cd en dat heet Als Jij Maar Naar Mij Lacht. Nieuwe muziek van Helene Fischer.

0: 2026 wordt onze zomer, dat zegt Fischer. En dat is ook wel te begrijpen, want ze bezit dit jaar 20 jaar in het vak. Helene Fischer, ze gaat daarmee op een grote stadiontour door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar slaat Nederland ook niet over, want als Harry Styles uit de Johan Cruijff Arena is geveegd, dan doet zij daar op 30 juni haar 20-jarig jubileumconcert. De nieuwe single heet Heute Nacht.
1: Wij zijn de Beverlanden.

Georgie Fame kennen we uit de jaren 60 en 70. Scoorde solo vele grote hits, ook met Alan Price. En dit was een van zijn laatste hits die hij eigenlijk maakte. En was eigenlijk ook alleen maar hier in Nederland te verkrijgen. Summertime in the Park.

0: City in the Park kwam van het vijfde studioalbum van Chicago uit 1972.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij je terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: MTV Unplugged was een razend populair programma uit de jaren 90, begin jaren 2000. En elke welgestelde artiest die trad daar weer op. Ook de uit Ierland afkomstige formatie The Corrs traden op 5 oktober 1999. Met daarop onder andere zongen ze daarmee hun grote hit Radio, wat na de uitzending een enorme grote hit was tot aan de tijd zijn van 10 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer toeneemt de bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen albumversie. En we namen je mee 35 jaar terug in de tijd. 31 mei 1991 was toen de alarmschijf It Ain't Over Till It's Over. En het was de tweede single van het album Mama Said, de opvolger voor Always On The Run. En hij zou nog tot een 9e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Het 12e album van de formatie Queen, Kind of Magic, was min of meer eigenlijk de soundtrack voor de film Highlander. De titelsong van de film Highlander, dat was Provinces of the Universe. Het zou ook later worden gebruikt als titelsong voor de tv-serie Highlanders.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Purple Deals is geen nieuwe plaat van Raccoon. Stond al op het album It Is What It Is uit 2024, jullie laatste album op het ogenblik. Maar de zangeres Villa, die hoorde dit nummer, bracht zelf een eigen versie uit van dit nummer. En daar was Bart wel zo van gecharmeerd dat hij besloot om samen met de studio in te gaan en er een duet van te maken. En zie je hier de nieuwe single voor Raccoon en Villa.

0: De Noorse Joanna Skippervold, we kennen ze dan beter onder de artiestennaam Joa, maakt een nieuwe single en dat heet Coast of Us.
1: Een mijlpaal voor dit album, 40 jaar oud.
0: Het debuutalbum van The House Martins verscheen in de zomer van 86, heet London Zero Hull. Voor, oftewel, er zal wel een of andere voetbalstand geweest wezen. Op dat album staan voor Nederland ook twee grote hits. Happy Hour en Thanks for the Minutes. Maar ook de debuutsingle van The House Martins staat erop. Flag Day.

0: Begin juni 1986 verscheen het debuutalbum van The House Martins. Een van die vele Engelse bandjes die even een piek kende. Ja, en daarna gewoon weer verdwenen. Helaas jammer, want ze maakten mooie muziek. London Zero Hull 4 was het album. Op dat album stonden ook voor Nederland twee hits. En dat was Happy Hour en Thanks for the Minutes. Deze Flag Day, hun debuutsingle, dat bereikte hier in Nederland niet de hitlijsten. Verder met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: In 1977 verscheen het vijfde album van ABBA. En dat heette gewoon The Album. Op dat album onder andere In the Name of the Game, Take a Chance on Me. Daar staat ook de eerste versie op van Thank You for the Music. En deze, voor mij, een van de mooiste die ze ooit gemaakt hebben, Eagle.
1: Een duik in de Goese geschiedenis.
0: En wij duiken in de Goese geschiedenis van 1 juni 1972.
2: Sinds kort maakt de gemeentepolitie van Goes bij de technische controles op bromfietsen gebruik van een rollentestbank, waaraan de naam Curvometer is gegeven. Dit apparaat maakt het mogelijk bromfieten op eenvoudige wijze ter plaatse op het al of niet opgevoerd zijn te testen. Bij controle wordt het aangedreven wiel van de bromfiets op het meetgedeelte geplaatst. In dit meetgedeelte bevinden zich op enige afstand van elkaar twee metalen rollen. Eén der rollen is voorzien van een weerstand, welke overeenkomt met die welke optreedt bij het rijden over de weg met de bromfiets in rijtechnische goede staat verkeerd. Aan de andere rol is een snelheidsmeter gekoppeld, zodat bestuurders van de op apparaat geplaatste en gestarte bromfietsen de bereikte snelheid zelf mede kunnen aflezen. Bromfietsen worden pas dan op de markt gebracht en op de weg toegelaten als zij aan bepaalde door de minister van Verkeer en Waterstaat gestelde eisen voldoen en daartoe zijn goedgekeurd. Bij deze toelatingseisen is gesteld DDT een bromfiets niet sneller dan ongeveer 40 km per uur mag kunnen rijden. In de praktijk is echter gebleken dat een groot aantal jongeren deze 40 km per uur te weinig vindt en hun bromfiets wijzigen door het monteren van andere onderdelen zoals carburateur, motor en kettingtandwiel, uitlaat en dergelijke. Ook wordt het ontstekingsmechanisme van daarvoor geëigende bromfietsen gewijzigd, al of niet gecombineerd met het monteren van andere tandwielen. Bij verschillende controles is gebleken dat sommige opgevoerde bromfietsen snelheid van 80 km per uur kon worden bereikt. Met de curvometer kan nu op de weg snelle selectie worden gemaakt tussen goede en verdachte bromfietsen. Het oponthoud voor bestuurders van goede bromfietsen vergt slechts ongeveer 1 à 2 minuten.
3: En dit was Toen. De hoogste nieuwe binnenkomer.

0: De nieuwe single van Sleet uit 72 kwam als hoogste nieuwe binnen op nummer 20, Take Me Back Home. En dan naar aanleiding dat de Goese politie die had een nieuwe rollertestbank voor brommers in gebruik genomen. Waar ze veel sneller konden zien of een brommer was opgevoerd of niet. Een van de favoriete plaatsen waar de politie dan ook stond was meestal in de bergweg bij de LTS. Maar ja, daar kwamen veel opgevoerde brommetjes. En je weet het, bij herhaling van opgevoerde brommers, ja, dan was je meestal de pineut, want dan werd je brommer gewoon in beslag genomen. En dan was het een beslissing van de officier van justitie of je hem ooit nog terug zou krijgen.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Ricky Lee Jones, titeloos, verscheen op 20 februari 1979, ging een kleine 1,5 miljoen exemplaren van over de toonbank.

0: titeloos debuutalbum van Ricky Lee Jones, verscheen op 28 februari 1979, gingen 1,4 miljoen exemplaren van over de toonbank. Ze schreef bijna alles alleenig, maar ze hebben ook nog een paar nummers in combi geschreven, samen met singer-songwriter Alfred Johnson, daar ze ook veel mee live speelde. Dit was een van die combi-nummers die ze geschreven had. Weasel and the White Boys Cool. Dat andere nummertje is The Company op dat album. Chicks E in Love. Dat was haar grote hit. En die zal je aanstaande woensdag horen.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

Oktober 2005 kwam het zesde studioalbum van Robbie Williams uit, Intensive Care. En op dat album staan vier hits die ook alle vier hier in Nederland in de hitlijsten kwamen. Sin, zoals dat was het laatste. Advertising Space, Make Me Pure. En deze Twipping, die eerste single die er vanaf kwam. En meteen zijn allergrootste, want die bereikte de eerste plaats.

0: Er is een nieuwe formatie, kom uit Nijmegen, heet De Mis. En die nemen echt geen blad voor de mond. Ze hebben een diversiteit en inclusiviteit in de popwereld. Allerlei maatschappelijke thema's worden aangeraakt in de muziek van De Mis. Van discriminatie tot economische ongelijkheid. Zo kunnen ze met dit, kunnen ze voorlopig nog eventjes vooruit.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: We gaan inderdaad hier de deur op slot doen en het licht uit. Straks na het nieuws van 11 uur drukken we op knopje non-stop muziek. Krijg tot de klok van 12 uur avondrood, gevolgd door de Beveranse nachtwacht. En om niet om 7 uur, maar om 8 uur krijgen we een vakantieversie van Op Weg. De Beveranse ochtendshow, maar dit keer niet met Marcel, maar met Ad Vermeer. Die doet even de presentatie. Zolang Marcel in het Verre Oosten zit, die zien we ook weer pas de 15e weer terug. Dus tot die tijd krijg je een aangepaste versie van de Beveranse ochtendshow. Maar je krijgt wel het laatste weer, verkeer en Beveranse nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. Maar aanstaande woensdag zijn we er ook met een gouden oude aflevering van het Hof van Steen. Maar dan zijn we tussen 7 en 9. En daar kan deze plaat prima gedraaid worden. Uit 1985, een van de grote hits van de Duitse zangeres Sandra. En dat heet In the Heat of the Night. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada.

Het weer. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heer

Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

akkoord voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard.

weer. Er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record.